Ja, wie mag proberen? Och, bitte. Nu een beetje een lekkere citroen, hè? Lekker is die drone, hè? Ja, wie mag proberen?